0: zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Teddy Swims, de man met de meest rauwe en soulvolle stem van dit moment, is terug. En op deze nieuwe single, Break Up in Reverse, bezingt hij een herkenbaar maar pijnlijk gevoel. Wens om een relatiebreuk volledig terug te draaien en de tijd stil te zetten, alsof je de film in zijn achteruit afspeelt.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kaart.

0: Vannacht is het droog met brede opklaringen. In het noorden en oosten zijn lokale mistbanken mogelijk. De minima komen uit tussen 8 en 13 graden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van den Heuvel. Bij een brand in een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid ontstond zoveel rookoverlast dat die tot in Heinenoord in Hoekse Waard te voelen was. De Maastunnel werd in beide richtingen gesloten en vielen geen gewonden. De brand ontstond in een hoop schroot en twee boten van het havenbedrijf hielpen bij blussen. België heeft de overname van helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen door een Iers dochterbedrijf van het Chinese GDAT Group geblokkeerd. Minister Klarinval noemt nationale veiligheidsrisico's als reden. NAV is ook actief in Den Helder en Rotterdam en maakt kans op een onderhoudscontract voor nieuwe Belgische militaire helikopters. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië, geldig tot 7 september als reactie op een diplomatiek geschil over onrechtmatige migratie. Italië had eerder ook controles ingesteld voor reizigers uit Spanje, na de bestorming van grensovergang bij Ceuta, waarbij tienduizenden migranten de Spaanse exclave binnendrongen. Een Duitse bezoeker van Walibi Holland verloor een deel van zijn vinger nadat hij bekneld raakte tussen een boot en de vaargeul van de attractie Crazy River. De attractie werd tijdelijk gesloten. Walibi onderzoekt of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels zijn gewezen.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht is het droog met brede opklaringen. In het noorden en oosten zijn lokale mistbanken mogelijk. De minima komen uit tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht is het droog met brede opklaringen. In het noorden en oosten zijn lokale mistbanken mogelijk. De minima komen uit tussen 8 en 13 graden.
1: Hé, hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de...
2: De Avondclub.
1: Met Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

Omroepland van Kuik. Hoor je deze classics en hits. En ook deze.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een brand in een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid ontstond zoveel rookoverlast dat die tot in Heinenoord in Hoekse Waard te voelen was. De Maastunnel werd in beide richtingen gesloten en vielen geen gewonden. De brand ontstond in een hoop schroot en twee boten van het havenbedrijf hielpen bij het blussen. België heeft de overname van helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen door een Iers dochterbedrijf van het Chinese GDAT Group geblokkeerd. Minister Klarinval noemt nationale veiligheidsrisico's als reden. NAV is ook actief in Den Helder en Rotterdam en maakt kans op een onderhoudscontract voor nieuwe Belgische militaire helikopters. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië, geldig tot 7 september als reactie op een diplomatiek geschil over onrechtmatige migratie. Italië had eerder al controles ingesteld voor reizigers uit Spanje, na de bestorming van grensovergang bij Ceuta, waarbij tienduizenden migranten de Spaanse exclave binnendrongen. Een Duitse bezoeker van Walibi Holland verloor een deel van zijn vinger nadat hij bekneld raakte tussen een boot en de vaargeul van de attractie Crazy River. De attractie werd tijdelijk gesloten. Walibi onderzoekt of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels zijn gewezen.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht is het droog met brede opklaringen. In het noorden en oosten zijn lokale mistbanken mogelijk. De minima komen uit tussen 8 en 13 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. De 14-jarige Mette Smits uit Mil heeft zaterdag haar radiodebuut gemaakt in het programma Café LVC, waar ze 3 operacovers zong. Ongeveer een jaar geleden ontdekte ze haar talent tijdens het Eurovisie Songfestival. Mette droomt van een studie aan het conservatorium en een carrière als soloartiest. Burgemeester Uitdaag van Venray heeft donderdag een nieuwe noodverordening vastgesteld voor natuurgebied de Boshuizen Bergen. Deze vervangt de noodverordening van 4 augustus. De brand is onder controle. In de bodem kunnen nog smeulende plekken aanwezig zijn. Ook kunnen bomen en takken in het getroffen gebied beschadigd of instabiel zijn. Daarom blijft een deel van het natuurgebied afgesloten. In het natuurgebied aan de Maasheeseweg is donderdagmiddag opnieuw brand ontstaan. Het ging om een plek waar eerder deze week al een natuurbrand woedde. De brandweer zette direct meerdere eenheden in om uitbreiding van het vuur te voorkomen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl. Vannacht is het droog met brede opklaringen. In het noorden en oosten zijn lokale mistbanken mogelijk. De minima komen uit tussen 8 en 13 graden.
2: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: www.nrc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Tientallen boeren protesteerden gisteravond met tractoren bij Beneden Leeuwen. De N323 richting de A15 werd tijdelijk geblokkeerd. De politie begeleidde de demonstratie, die volgens lokale burgemeester Reuvers vredelievend verliep. Rond 9 uur 's avonds was de actie weer voorbij. Eerder waren er boerenprotesten in Apeldoorn, Maarsbergen en Deurningen. Het Hof van Beroep heeft Trump opgedragen de bouw van een balzaal bij de oostvleugel van het Witte Huis voorlopig te staken. 2 van de 3 rechters oordelen dat Trump eerst toestemming van het congres nodig heeft. De balzaal is groter dan een voetbalveld, kost $400 miljoen en biedt plek aan bijna 1000 gasten. Trump wil de zaak binnen 14 dagen voorleggen aan het Hooggerechtshof. Door de aanhoudende droogte zijn bij waterschappen in Zuid-Holland steeds meer scheuren in dijken zichtbaar. Het Hoogheemraadschap Rijnland trof bijna 150 scheuren aan in 265 kilometer aan waterkeringen. Bij Delfland steeg het aantal van 32 naar 180 scheuren in 42 kilometer, waarvan 18 als serieus worden beschouwd. Tijdens een groot drugsonderzoek hield de politie donderdagavond 6 verdachten aan in Den Haag. In de wijk Duindorp werd een woning aan de Zeezwaluwhof doorzocht, waarbij een grote hoeveelheid drugs in beslag werd genomen en vernietigd. De politie zet het onderzoek voort onder leiding van het OM, maar doet geen uitspraken over de rol van de verdachten. En dan het weer. Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind. Alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind. Alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Tientallen boeren protesteerden gisteravond met tractoren bij Beneden Leeuwen. De N323 richting de A15 werd tijdelijk geblokkeerd. De politie begeleidde de demonstratie, die volgens lokale burgemeester Reuvers vredelievend verliep. Rond 9 uur 's avonds was de actie weer voorbij. Eerder waren er boerenprotesten in Apeldoorn, Maarsbergen en Deurningen. Het Hof van Beroep heeft Trump opgedragen de bouw van een balzaal bij de oostvleugel van het Withuis voorlopig te staken. 2 van de 3 rechters oordelen dat Trump eerst toestemming van het congres nodig heeft. De balzaal is groter dan een voetbalveld, kost $400 miljoen en biedt plek aan bijna 1000 gasten. Trump wil de zaak binnen 14 dagen voorleggen aan het Hooggerechtshof. Door de aanhoudende droogte zijn bij waterschappen in Zuid-Holland steeds meer scheuren in dijken zichtbaar. Het Hoogheemraadschap Rijnland trof bijna 150 scheuren aan in 265 kilometer aan waterkeringen. Bij Delfland steeg het aantal van 32 naar 180 scheuren in 42 kilometer, waarvan 18 als serieus worden beschouwd. Tijdens een groot drugsonderzoek hield de politie donderdagavond 6 verdachten aan in Den Haag. In de wijk Duindorp werd een woning aan de Zeezwaluwhof doorzocht, waarbij een grote hoeveelheid drugs in beslag werd genomen en vernietigd. De politie zet het onderzoek voort onder leiding van het OM, maar doet geen uitspraken over de rol van de verdachten. En dan het weer. Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind. Alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
5: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen. Beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
0: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De 14-jarige Mette Smits uit Mil heeft zaterdag haar radiodebuut gemaakt in het programma Café LVC, waar ze 3 operacovers zong. Ongeveer een jaar geleden ontdekte ze haar talent tijdens het Eurovisie Songfestival. Mette droomt van een studie aan het conservatorium en een carrière als soloartiest. In het natuurgebied aan de Maasheeseweg is donderdagmiddag opnieuw brand ontstaan. Het ging om een plek waar eerder deze week al een natuurbrand woedde. De brandweer zette direct meerdere eenheden in om uitbreiding van het vuur te voorkomen. Burgemeester Uitdaag van Venray heeft donderdag een nieuwe noodverordening vastgesteld voor natuurgebied de Boshuizen Bergen. Deze vervangt de noodverordening van 4 augustus. De brand is onder controle. In de bodem kunnen nog smeulende plekken aanwezig zijn. Ook kunnen bomen en takken in het getroffen gebied beschadigd of instabiel zijn. Daarom blijft een deel van het natuurgebied afgesloten. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind. Alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten.
3: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.
0: Dichterbij dan je denkt.
4: Drop it.

0: SunProfs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. SunProfs. Word baas over eigen energie.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemorgen. In Rotterdam is een postbezorger aangehouden nadat hij een klant zou hebben neergestoken. De bewoner sprak de bezorger aan omdat hij een pakketje richting de woning had gegooid zonder aan te bellen. Er ontstond ruzie waarna de bezorger volgens de politie een scherp voorwerp gebruikte. Het slachtoffer raakte licht gewond. Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben een gezamenlijke defensieovereenkomst gesloten. Een aanval op één van de landen geldt voortaan als een aanval op alle drie. Het pact moet de gezamenlijke afschrikking versterken. De overeenkomst komt te midden van toenemende dreiging voor Saoedi-Arabië. Volgens betrokkenen is het akkoord puur defensief bedoeld. Tientallen boeren protesteerden gisteravond met tractoren bij Beneden Leeuwen. De N323 richting de A15 werd tijdelijk geblokkeerd. De politie begeleidde de demonstratie, die volgens lokale burgemeester Reuvers vredelievend verliep. Rond 9 uur 's avonds was de actie weer voorbij. Eerder waren er boerenprotesten in Apeldoorn, Maarsbergen en Deurningen. Het Hof van Beroep heeft Trump opgedragen de bouw van een balzaal bij de oostvleugel van het Witte Huis voorlopig te staken. 2 van de 3 rechters oordelen dat Trump eerst toestemming van het congres nodig heeft. De balzaal is groter dan een voetbalveld, kost $400 miljoen en biedt plek aan bijna 1000 gasten. Trump wil de zaak binnen 14 dagen voorleggen aan het Hooggerechtshof. En dan het weer. Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind. Alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten.
7: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Fun Run in Mil op zondag 23 augustus. De Fun Run is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Fun Run is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Davriteniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davriteniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davriteniek in Kuik. Davriteniek.nl.
9: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De 14-jarige Mette Smits uit Mil heeft zaterdag haar radiodebuut gemaakt in het programma Café LVC, waar ze 3 operacovers zong. Ongeveer een jaar geleden ontdekte ze haar talent tijdens het Eurovisie Songfestival. Mette droomt van een studie aan het conservatorium en een carrière als soloartiest. In het natuurgebied aan de Maasheeseweg is donderdagmiddag opnieuw brand ontstaan. Het ging om een plek waar eerder deze week al een natuurbrand woedde. De brandweer zette direct meerdere eenheden in om uitbreiding van het vuur te voorkomen. Burgemeester Uitdaag van Venray heeft donderdag een nieuwe noodverordening vastgesteld voor natuurgebied de Boshuizen Bergen. Deze vervangt de noodverordening van 4 augustus. De brand is onder controle. In de bodem kunnen nog smeulende plekken aanwezig zijn. Ook kunnen bomen en takken in het getroffen gebied beschadigd of instabiel zijn. Daarom blijft een deel van het natuurgebied afgesloten. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind. Alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Debe jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: www.ncc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
2: Bij een recyclingbedrijf aan de Doklaan in de Rotterdam Charloes brak gisteravond rond 9 uur een grote brand uit. De brandweer bluste de hele nacht en kreeg hulp van graafmachines en een boot. Door de rook en stank is de overlast groot. De Maastunnel werd afgesloten, maar is inmiddels weer open. Een groep Amerikaanse senatoren slaat alarm over online weddenschappen op bosbranden. Op gokplatforms kan worden ingezet op zaken als de snelheid waarmee een brand bedwongen kan worden en hoeveel hectare natuur er verwoest raakt. De senatoren vrezen dat dit mensen kan aanzetten tot brandstichting. In Rotterdam is een postbezorger aangehouden nadat hij een klant zou hebben neergestoken. De bewoner sprak de bezorger aan omdat hij een pakketje richting de woning had gegooid zonder aan te bellen. Er ontstond ruzie waarna de bezorger volgens de politie een scherp voorwerp gebruikte. Het slachtoffer raakte licht gewond. Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben een gezamenlijke defensieovereenkomst gesloten. Een aanval op één van de landen geldt voortaan als een aanval op alle drie. Het pact moet de gezamenlijke afschrikking versterken. De overeenkomst komt te midden van toenemende dreiging voor Saoedi-Arabië. Volgens betrokkenen is het akkoord puur defensief bedoeld. En dan het weer. Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind. Alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
4: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: op Omroep Land van Kuik.
1: Choosing Texas is de nieuwe pop country single van Ella Langley. De zoon vertelt het verhaal van een vrouw wiens lover haar verlaat voor een andere vrouw en eigenlijk voor Texas zelf. Just when I-

0: Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind. Alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
4: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
0: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Bij een schietpartij in een woning aan de New York Single in Den Haag is vannacht één persoon om het leven gekomen. De politie heeft dit via X bekendgemaakt. Er is vooralsnog niemand aangehouden en de politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van het incident. Bij Russische aanvallen op Kiev en de omgeving vielen vannacht zeker 3 doden, onder wie een kind, en raakten 3 mensen gewond. De slachtoffers vielen in de voorstad Brovary. Rusland gebruikte ballistische raketten, drones en zweefbommen. Oekraïne kan met een tekort aan munitie voor het Patriot luchtverdedigingssysteem, mede door het conflict in het Midden-Oosten. Bij een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam Charlois brak gisteravond rond 9 uur een grote brand uit. De brandweer bluste de hele nacht en kreeg hulp van graafmachines en een boot. De brand is inmiddels onder controle. Door rook en stank is de overlast groot. Ook werd de Maastunnel afgesloten, maar deze is inmiddels weer open. Een groep Amerikaanse senatoren slaat alarm over online weddenschappen op bosbranden. Op gokplatforms kan worden ingezet op zaken als de snelheid waarmee een brand bedwongen kan worden en hoeveel hectare natuur er verwoest raakt. De senatoren vrezen dat dit mensen kan aanzetten tot brandstichting. En dan het weer. Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind. Alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 31280. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Funrun in Mil op zondag 23 augustus. De Funrun is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Funrun is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
7: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
9: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Blant van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal

0: Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind. Alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten.
1: Hé, hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de... Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
5: Ja.
6: Ja.
4: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je Socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
7: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
8: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Een 25-jarige Nederlander die zichzelf op LinkedIn omschreef als bedrijfsleider bij een Mercedes-Benz winkel, is aangehouden in Italië. Bij zijn arrestatie troffen agenten een professionele cocaïneraffinaderij aan in de achtertuin van een luxe villa in Latina, gelegen ten zuiden van de Italiaanse hoofdstad Rome. Vanwege aanhoudende droogte is het rijverbod voor vrachtwagens op zondag opgeschort in Duitse deelstaten Neder-Saxe, Noord-Rijn-Westfalen, Rijnland-Palts en Saarland. En dat duurt tot minimaal 31 augustus. De lage waterstand in de Rijn beperkt binnenvaart, waardoor wegvervoer moet compenseren. De maatregel valt samen met de vakantiedrukte van Nederlandse toeristen die via Duitsland terugkeren. Bij een schietpartij in een woning aan de New York Single in Den Haag is vannacht 1 persoon om het leven gekomen. De politie heeft dit via X bekendgemaakt. Er is vooralsnog niemand aangehouden en de politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van het incident. Bij Russische aanvallen op Kiev en de omgeving vielen vannacht zeker 3 doden, onder wie een kind, en raakten 3 mensen gewond. De slachtoffers vielen in de voorstad Brovary. Rusland gebruikte ballistische raketten, drones en zweefbommen. Oekraïne kampt met een tekort aan munitie voor het Patriot luchtverdedigingssysteem, mede door het conflict in het Midden-Oosten. En dan het weer. Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind. Alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
7: Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemorgen.
1: Op zondag 9 augustus is Marcel Hermans te gast in het radioprogramma Plein 33. Hij bespreekt een bijzondere reunie op donderdag 13 augustus 2026... op het circuit Lombok in Kuik, / Sint Agatha... waar oud-coureurs en liefhebbers samenkomen om herinneringen op te halen. De bijeenkomst biedt ook historische presentaties en een tentoonstelling van klassieke motoren. Luister tussen 12 en 2 naar de verhalen achter deze unieke reunie. De 14-jarige Mette Smits uit Mil heeft zaterdag haar radiodebuut gemaakt in het programma Café LVC, waar ze 3 operacovers zong. Ongeveer een jaar geleden ontdekte ze haar talent tijdens het Eurovisie Songfestival. Mette droomt van een studie aan het conservatorium en een carrière als soloartiest. In het natuurgebied aan de Maasheeseweg is donderdagmiddag opnieuw brand ontstaan. Het ging om een plek waar eerder deze week al een natuurbrand woedde. De brandweer zette direct meerdere eenheden in om uitbreiding van het vuur te voorkomen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind. Alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten.
0: Dichterbij dan je denkt.
4: Music is my first love, and it will be my last. Slam it!

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Ziggo, kanaal 1915 of 19...

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energiezuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Het Russische leger claimt een fabriek van wapenproducent Firepoint te hebben aangevallen, waar onderdelen voor de kruisraket Flamingo worden geproduceerd. Ook werd een olieopslag bij Kiev getroffen. In het dorp Pushivka kwamen door een droneaanval op een woning een grootvader, grootmoeder en een driejarige kleinzoon om het leven. In Kiev viel 1 dode. Keuta bereidt zich voor op een mogelijke nieuwe massale migratiestroom vanuit Marokko. Dit nadat op sociale media de datum van zaterdag 15 augustus circuleert als de dag van een nieuwe oversteekpoging. Tegelijkertijd kampt Spanje met de opvang en registratie van migranten die de afgelopen week niet zijn teruggekeerd, waaronder veel minderjarigen. Een 25-jarige Nederlander die zichzelf op LinkedIn omschreef als bedrijfsleider bij een Mercedes-Benz winkel is aangehouden in Italië. Bij zijn arrestatie troffen agenten een professionele cocaïneraffinaderij aan in de achtertuin van een luxe villa in Latina, gelegen ten zuiden van de Italiaanse hoofdstad Rome. Vanwege aanhoudende droogte is het rijverbod voor vrachtwagens op zondag opgeschort in Duitse deelstaten Neder-Saxe, Noord-Rijn-Westfalen, Rijnland-Palts en Saarland. En dat duurt tot minimaal 31 augustus. De lage waterstand in de Rijn beperkt binnenvaart, waardoor wegvervoer moet compenseren. De maatregel valt samen met de vakantiedrukte van Nederlandse toeristen die via Duitsland terugkeren. En dan het weer. Het is vanmiddag zonnig en droog. Er staat weinig wind. Aan de kust steekt een matige wind vanaf zee op. De temperatuur loopt uit een van 22 graden op de Wadden tot 28 in het Zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
4: Ik zeg het, jullie goede zaterdagmorgen. Tijd voor ditjes op de radio. En zometeen lekker die R&B-zangeres Shadies. Maar eerst Madonna op het radiotoestel.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land
4: van Kuik. Dat zeg ik. Goedemorgen.
6: Dave Vloed met de weekendkick op Omroep Land van Kuik.
4: Ja, toch lekker. Een goed begin van deze zaterdagochtend van jouw favoriet. En dit is Omroep Land van Kuik. Maar nu Madonna, Into the Groove. Ik zeg een hele goede morgen.

0: Wat is dat lekker, hè?
1: Hij draait de hits. En als de omroep Land van K koffieautomaat het niet doet, draait hij helemaal door. Dave Vloed, The Weekend Kick.

0: Ja, dit is toch lekker beginnen. Deze leuke R&B-plaat van deze leuke R&B-zangeres Shanice. En I Love You Small. Ja, de plaat kwam in de top 40. Werd nummer 1 net in 1932. En verder heeft ze nog andere platen uitgebracht. Maar die kwamen niet zo ver in de lijst.
1: Hij maakt je vrolijk.
2: Ja, hij maakt je blij.
0: Jazeker. Ja, tot 1 uur. Ja, laat de boel en zet de radioket aan op Omroep Land van Kuik.
3: Dit is de Weekend Kick.
0: Want daar zit je best wel goed. Tot aan 1 uur neem ik je mee met heel wat leuke platen. En we begonnen al met die nummer 1 hit van Madonna. En Madonna scoorde toch wel in de jaren 80 en de jaren 90 heel wat grote platen. Ook Into the Groove. Er werd meteen een nummer 1 hit in de top 40. Hey, welkom bij weer een nieuwe Weekend Kick op de zaterochtend slash middag. Ik neem je mee tot 1 uur met heel wat leuke platen. Zometeen namelijk muziek van Alex Warren. Ook nog Tina Turner komt voorbij. Ook nog muziek bij me van de OJ's. Ook nog de nieuwe Monique Smit komt ook nog voorbij. En Ace of Base ga ik ook nog voor je draaien. Maar jouw favoriete plaat is ook welkom. Dat gaat heel makkelijk via onze stuur-app. App even naar 0485 38 17 77. Zometeen ook nog het weekend weerbericht. Ja, momenteel is het toch wel een graad of, ik zal het erbij pakken, een graad of 17 en een beetje zonnig. Straks ook nog de verkeerinformatie van de ANWB. En natuurlijk hebben we ook nog om 11:30 het streeknieuws. En dan ga ik je meenemen wat er allemaal te doen is in de regio. Ja, we gaan ze allemaal voor je draaien. Zometeen Alex Warren en Pasjner. Maar eerst deze van Olivia Dien en Baby Steps. Ik zeg een hele goede morgen.

0: Ja, toch lekker. Nieuwe muziek op de radio. Nieuwe muziek van Alex Warren. Met dit pasje door. Ja, Alex Warren doet het best wel goed de laatste tijd. En daarvoor natuurlijk muziek van Oliva Dean en Baby Steps. Ja, we trouwens allemaal hits en classics. Ik neem mee tot 1 uur met heel wat leuke platen, hoor. Weet je wat? We gaan even kijken naar de verkeersinformatie van de ANWB. Er is namelijk toch wel wat te doen. Er staan 2 files. En de eerste staat namelijk op de A2 Den Bosch richting Maastricht. Tussen Eckersreit en Knopendoort. Door het ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. En er staat 5 minuten vertraging over 3 kilometer. En dan haak ik er nog eentje. En die staat namelijk... die file is helaas helemaal weg. Die stond eigenlijk bij de Belgische grens. Maar die is gelukkig helemaal verdwenen. Hey, zometeen nog leuke muziek op je radio. Namelijk zometeen heb ik nog muziek bij me van Tina Turner. Ook straks muziek van de OJ's. Ook nog muziek van Ace of Base uit de jaren 90. Ja, die platen komen allemaal voorbij. En straks ook nog het weekend weerbericht. En ook de verkeerinformatie van de ANWB hebben gehad. Maar we gaan straks ook nog even naar het streeknieuws van 11:30.
1: We hebben van alles geprobeerd.
2: Uitsmijters voor de studiodeur. Jeukpoeder in zijn koptelefoon. Zout in zijn koffie. Stinkbommetjes. Asbest in de speakers.
1: Ah, hij blijft maar terugkomen.
2: Dave Vloed en de Weekend Kick.
3: Let's go!
2: Omroep Land van Kuik.

0: Ja, ze komen regelmatig voorbij in deze leuke weekendshow. Muziek uit de oude doos. En deze keer had ik gevonden de OJ's. Toch wel in de jaren 70 heel wat hitte scoren. Fireballs, maar ook up-tempo dansnummers maakte deze band. Ja, doe mij maar een lekker cappuccino, heerlijk. Ja, daar knap je zeker van op. Een lekker bakje koffie op de zaterdagochtend. Terwijl je lekker de radio aan hebt zap.
1: Koffie, koffie, een lekker bakje koffie. Wat knap de mens dan van op.
0: Ja, en voor de OJ's draaien ook die leuke plaat van Tina Turner. Ja, ze komen allemaal voorbij in de hits. En maar ook de classics. Hey, zometeen nog leuke muziek van Ace of Base. Ook nog Carouse ga ik voordraaien met Summer. En zometeen heb ik ook nog het streeknieuws van 11:30. Dat komt zometeen allemaal voorbij. Het weekend weerbericht komt er ook aan. Maar nu eerst nieuwe muziek van Monique Smet. Ja, we gaan nog gewoon draaien. De nieuwe plaat van Monique Smet, hoor.
2: Het leven in het land van Kuik is mooi. De omgeving is prachtig. De mensen zijn vriendelijk.
3: En elke zaterdag hoor je Dave Vloed met de weekendkick op je radio.
2: Tja, je kunt ook niet alles krijgen dat je wilt. Omroep Land van Kuik.

0: Ja, toch een beetje de amazing plaat van vandaag. Nieuwe muziek van Monique Smet en Niet naar huis. We kennen ze ook wel van twee andere leuke platen die ze gehad heeft in de top 40. Namelijk Wild en Blijf je vanavond.
1: Hij maakt je vrolijk.
2: Ja, hij maakt je blij.
0: Ja, daar ga ik zeker voor zorgen. Ik maak je zeker blij met heel wat leuke weekendhitjes. En zometeen nog Ace of Base en ook nog Carl Howells en Janet Jackson. En zometeen het weekend weerbericht, maar eerst gaan we even kijken naar het streeknieuws van 11:30.
3: Omroep Land van Kuik, streeknieuws.
4: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Op zondag 9 augustus is Marcel Hermans te gast in het radioprogramma Plein 33. Hij bespreekt een bijzondere reunie op donderdag 13 augustus 2026... op het circuit Lombok in Kuik, / Sint Agatha... waar oud-coureurs en liefhebbers samenkomen om herinneringen op te halen. De bijeenkomst biedt ook historische presentaties en een tentoonstelling van klassieke motoren. Luister tussen 12 en 2 naar de verhalen achter deze unieke reunie. De 14-jarige Mette Smits uit Mil heeft zaterdag haar radiodebuut gemaakt in het programma Café LVC, waar ze 3 operacovers zong. Ongeveer een jaar geleden ontdekte ze haar talent tijdens het Eurovisie Songfestival. Mette droomt van een studie aan het conservatorium en een carrière als soloartiest. In het natuurgebied aan de Maasheeseweg is donderdagmiddag opnieuw brand ontstaan. Het ging om een plek waar eerder deze week al een natuurbrand woedde. De brandweer zette direct meerdere eenheden in om uitbreiding van het vuur te voorkomen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
0: Hier gaan we even kijken naar het weekendweerbericht. Momenteel is het buiten zondag met ongeveer 17 graden.
3: Dit is de Weekend Kick.
0: Hey, weet je wat? Ik ga het hele weerbericht met je doornemen. Ik zal het een beetje bijpakken en een klein beetje wat weer ons gaan brengen. Het weekendweerbericht kun je ook wel zeggen. Ja, het weekend verloopt zondag met warm. Vandaag wordt het circa 25 graden. Op zondag lokaal tropisch warm. Er staat dan beide dagen weinig wind. Die toch wel een beetje uit het westen komt. Maandag en dinsdag wordt het tijdelijk iets minder warm. En vanaf woensdag staat een zeer warme dag tegemoet. Ongeveer 30 graden. En over het algemeen is er weinig wind dan. Dus daar moet ik een klein beetje doen. De tropische temperaturen gaan toch wel een beetje terugkomen. En zometeen nog leuke muziek van Janet Jackson gaan voordraaien. Ook zometeen nog Carl Howells en The Summer. Maar nu eerst weer op de radio Ace of Base.
3: Dit is Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
0: Ja, dichterbij de hits dan je denkt. Ook deze van Ace of Base.

Ja, het weekend van de Onbeloofde Keuken met leuke muziek van Carhouse en The Suburg. En daarvoor muziek uit Zweden van Ace of Base en The Sign.

0: draait dan je denkt.
1: Ja, we draaien ze allemaal op de zaterdagochtend middag. En zometeen in Cliff Richard ook nog die nieuwe plaats van Sina Sperro ga ik weer draaien. Maar eerst deze van Janet Jackson, het kleine zusje van Michael Jackson. Maar ze kan het ook heel goed, hoor.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl. Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijdt met een T.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Vier mannen zijn aangehouden na een inbraak in een brandweerkazerne in Aalsmeer. De verdachten vluchten met een auto waarna de politie een korte achtervolging inzette. Uiteindelijk konden ze in Amsterdam worden aangehouden. Dit jaar zijn er al tientallen inbraken geweest in kazernes door het hele land. Het gaat de dieven vooral om duur redgereedschap. Duitsland staat tijdelijk toe dat vrachtwagens op zondag de weg op mogen vanwege de lage waterstand in de Rijn. Daardoor kunnen binnenvaartschepen minder vracht vervoeren en dreigen bevoorradingsproblemen. De tijdelijke ontheffing geldt onder meer in Noord-Rijn-Westfalen en Neder-Saxen. Ook op zaterdagen mogen sommige vrachtwagens langer rijden. Het Russische leger claimt een fabriek van wapenproducent Firepoint in Oekraïne te hebben aangevallen, waar onderdelen voor de kruisraket Flamingo worden geproduceerd. Ook werd een olieopslag bij Kiev getroffen. In het dorp Puchivka kwamen door een droneaanval op een woning een grootvader, grootmoeder en driejarige kleinzoon om het leven. In Kiev viel één dode. En een 35-jarige Nederlander die zichzelf op LinkedIn omschreef als bedrijfsleider bij een Mercedes-Benz winkel is aangehouden in Italië. Bij zijn arrestatie troffen agenten een professionele cocaïneraffinaderij aan in de achtertuin van een luxe villa in Latina, ten zuiden van de Italiaanse hoofdstad Rome. Het weer tot slot zonnig, maar later meer bewolking. Er waait maar weinig wind. En de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 25 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
8: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja.
10: Ja.
8: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
11: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhage. Beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen. Voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
9: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Funrun in Mil op zondag 23 augustus. De Funrun is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Funrun is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
10: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
12: Ik zeg een hele goede middag. Welkom terug bij deel 2 van de Weekend Kick. En zo meteen de dames van Three Doogies. Mijn eerste Sam Smith en Diamonds op het radiotoestel.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Omroep Land van Kuik.
13: This is Sam Smith. Diamonds deep with you.

0: Wat is dat lekker, hè?
1: Elke week sluit Dave zich op in de Omroepland van Kaak Studios. De deur wordt hermetisch afgesloten. Er heerst opperste concentratie. Geen enkel detail gaat onopgemerkt.
2: Ja, het was duidelijk. Ik denk dat mensen voelden echt aan alsof hier gebeurt iets bijzonders.
1: Omroepland van Kaak.

Ja, toch lekker deze disco-formatie. Die er al heel veel disco-plaatjes heeft gemaakt. Ik heb het over de dames van Drew de Guise. En de Harvard I Need heet de plaat.

0: Ja, de dames van Drie Doekies scoren toch wel wereldwijd een discoheetje met de Dirty of Man.
1: Dit is de Weekend Kick.
0: En daar hebben verschillende dames in de damesgroep gezongen. Namelijk 15 verschillende dames. En dit zijn drie tegelijk die aan het zingen waren. Maar ze hebben heel veel variatie gehad, moet ik zeggen. En daarvoor natuurlijk Sam Smith en Diamonds op de radio. En welkom terug bij deel 2 van de Weekend Kick. Zometeen nog heel veel leuke platen. Zometeen namelijk de nieuwe van Bente, ga ik voor je draaien. Ook nog muziek heb ik bij me van Prinses, ook nog Ina, ook nog de Weekend. En ook nog muziek van Pitbull en Neo. En die platen komen allemaal voorbij. Maar jouw favoriete plaat is vandaag ook welkom. En dat gaat vandaag heel makkelijk via onze app. App even naar 0485 38 17 77. Of je gaat gewoon even naar www.omroep11c.nl. En dan vind je namelijk WhatsApp button, die kun je ook gebruiken. Komt dat binnen op mijn scherm en kan ik de plaats meteen lekker in de playlist gaan schuiven. Ja, straks heb ik ook nog het weekend weerbericht. Ja, momenteel is het toch best wel lekker weer, moet ik zeggen. Namelijk, het is 17 graden en zonnig. En zometeen heb ik ook nog streeknieuws van 11:30 voor je.
1: Vloed met de Weekend Kick op Omroep Land van Kuik.
0: Hij is meteen Bente, maar eerst deze van Lindsay de Paul en Sugar Me. Ja, toch even tijd uit de oude doos. Toch wel lekker om deze nog één keer weer uit te draaien.

0: Ja, toch lekker. De nieuwe plaat van band 3, 2, 1 heet de plaat. En momenteel staat ze best wel hoog in de top 40. En daarvoor muziek uit de oude doos van Lindsay De Paul en Sugar Me. En dat allemaal in het weekend van Omroep Land van Kuik. En weet je wat, we gaan even kijken naar de verkeerinformatie van de ANWB. Er zijn 2 files gemeld. De lengte in totaal is 9 kilometer. En de eerste namelijk op de A29, Bergzoom richting Rotterdam. Tussen Willemstad en afrit Numansdorp staat namelijk 20 minuten vertraging over 3 kilometer. Dan begint je op de A73, Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Kuik en Nijmegen, Dukenburg, 7 minuten vertraging over 4 kilometer. En dan heb ik er nog één staan op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij Waalwijk zijn namelijk werkzaamheden aan de gang. En de oprit is daar dicht, dus daar moet je toch een andere route pakken om toch op je bestemming aan te komen. Hey, zometeen nog heel wat leuke platen. Zometeen ook nog het weekend weerbericht, ook nog streeknieuws van 12:30. En ook nog leuke muziek van onder andere The Weeknd, ook nog Ina. Maar eerst even terug naar de jaren 80 met Prinses.
1: Heb je al eens goed naar je radio gekeken? Daar zit van alles op.
2: Een volumeknop, een aan- en uitschakelaar, voorkeuzetoetsen.
1: En nu zit D-Vloed er ook op. Omroep Land van Kuik.
2: Raak je radio niet aan.
1: Maar laat hem staan.
2: Dit is The Weeknd Kick.
0: Ja, laat de radio keert aanstaan op Omroep Land van Kuik. Want tot 1 uur zit je best wel goed. Met leuke muziek hoor. Ook deze van Prinses.

0: Ja, toch lekker om deze plaat nog één keer te draaien op de radio. Ine en Hot. Ja, we kennen ze ook nog wel van andere platen die ze toch wel in de hitlijst bestonden. 2009 en 2010 had ze heel veel hitjes in de hitlijst staan. En daarvoor natuurlijk muziek uit de jaren 80 van Princess After the Love Has Gone. Ja, doe mij maar een lekker kopje koffie, heerlijk.
1: Koffie, een lekker bakkie koffie. Wat knapt de mens daarvan op?
0: Ja, lekker bakje koffie tijdens deze lunch van de zaterdagmiddag met een lekker bakje koffie en een broodje erbij.
1: Koffie, koffie, een lekker bakkie koffie. Wat knapt de mens daarvan op?
0: Ja, daar knap je zeker van op tijdens de lunch van de zaterdag. En misschien wil er wel een lunchplaat bij horen, dat kan altijd. Dat is heel makkelijk. Je kunt altijd appen naar de studio 0485-38-1777. Of je gaat even naar www.omroepelvc.nl. En dan vind je namelijk WhatsApp-button. Komt het ook binnen. En dan kan ik die plaats zo meteen lekker in de playlist gaan schuiven.
2: Met de muziek van de Weekend Kick kun je meedansen. Mee feesten. En mee zingen. Ja, misschien is dat laatste niet zo'n heel goed idee. Omroep Land van Kuik.

0: Ja, toch lekker. De weekend in het weekend van Omroep Belandelijk met die leuke plaat In Your Eyes. Je maakt je zeker blij met heel wat leuke platen. Zometeen nog Tina Turner op de radio. Ook nog de Hot Chocolate, ook nog Pitbull en Neo en ook nog Teddy Swims. Maar eerst gaan we toch even naar het streeknieuws van 12:30.
1: Omroep Land van Kuik, streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Op zondag 9 augustus is Marcel Hermans te gast in het radioprogramma Plein 33. Hij bespreekt een bijzondere reunie op donderdag 13 augustus 2026... op het circuit Lombok in Kuik, / Sint Agatha... waar oud-coureurs en liefhebbers samenkomen om herinneringen op te halen. De bijeenkomst biedt ook historische presentaties en een tentoonstelling van klassieke motoren. Luister tussen 12 en 2 naar de verhalen achter deze unieke reunie. De 14-jarige Mette Smits uit Mil heeft zaterdag haar radiodebuut gemaakt in het programma Café LVC, waar ze 3 operacovers zong. Ongeveer een jaar geleden ontdekte ze haar talent tijdens het Eurovisie Songfestival. Mette droomt van een studie aan het conservatorium en een carrière als soloartiest. In het natuurgebied aan de Maasheeseweg is donderdagmiddag opnieuw brand ontstaan. Het ging om een plek waar eerder deze week al een natuurbrand woedde. De brandweer zette direct meerdere eenheden in om uitbreiding van het vuur te voorkomen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
0: Ja, gaan we kijken naar het weekendweerbericht. Momenteel is het buiten zonnig en 17 graden.
1: Dit is de Weekend Kick.
0: En weet je wat, ik ga het hele weerbericht met je doornemen van vandaag en morgen. Het weekendweerbericht. Je weet een klein beetje wat je te wachten staat natuurlijk. Ja, het weekend verloopt zonnig en warm. Vandaag wordt het al ruim 25 graden. Op zondag lokaal tropisch warm. Hierbij staat er terwijl beide dagen weinig wind. Die toch wel een beetje uit de westelijke richting komt. Op maandag en dinsdag wordt het tijdelijk iets minder warm. Maar vanaf woensdag staat ons een paar warme zomerse tropische dagen met de maximale temperaturen boven de 30 graden te wachten. En er staat dan ook nog weinig wind, dat wel. Dus daar moet je een klein beetje mee doen. Dus de tropische temperaturen komen toch weer terug vanaf woensdag. Er is meteen nog leuke muziek op de radio, namelijk Hot Chocolate, ook nog Pitbull en Neo. En straks hebben we ook nog de nieuwe plaat van Teddy Swims.
1: Dave Vloed met de Weekend Kick. Omroep Land van Kuik.
0: Maar eerst deze van Tina Turner en Deepkill Mill.

0: Ja, toch zo'n leuke samenwerking van Pubel en Neo, Time of Your Life, heet de plaat. En daarvoor natuurlijk muziek van Tina Turner, Tuke Mill uit de jaren 80.
1: Het is weer zaterdag en je voelt je lekker vrij.
0: Ja, lekker weekend, heerlijk is dat.
1: Je luistert naar de radio en Dave, die maakt je blij.
0: Ja, daar zorg ik zeker voor, tot aan 1 uur. Ja, lekker meezingen, doe ik ook.

0: Ja, de weekendkick op Omroep Land van Kuik tot 1 uur nog. En na 1 uur tijd voor Café LVC. De mannen zijn al binnen. Ze zijn een beetje bezig met de voorbereidingen voor na 1 uur. Dus ik zal zeggen, blijf lekker luisteren.
1: Bij Omroep Land van Kuik. Hoe je

0: beste classics en hits. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
1: Ja, zometeen nog muziek van Enrique Iglesias. En ook nog de dames van Banarama. Maar eerst deze van Hot Chocolate.

Ja, wat maakten deze dames toch heel veel leuke platen in de jaren 80. Ik heb het over de Barmaramas, oftewel de Engelse Dolly Dots, worden ze ook wel genoemd. En daarvoor natuurlijk lekker die disco-knijter van de bovenste plank van de Hot Chocolate. En dat allemaal op je radio, Omroep Lavekuik, op de zaterdagmiddag. En je zit meteen tijd voor Café LVC met Marijn Driessen en de mannen. Ze zijn weer helemaal bezig een beetje voor te bereiden. Dus dat komt er zo meteen allemaal aan op de radio. En ik ben er dan weer zaterdag tussen 11 en 1. En ik ga natuurlijk weer die weekendhitjes voor je draaien. En je zit meteen ook een leuke muziek van Teddy Swims. Maar nu eerst voor jou op de radio nog Enrique Iglesias. Hey, ik zeg tot volgende week zaterdag tussen 11 en 1. Dan ben ik er weer met de weekendkijk. Hey, fijn weekend!

0: Madonna.
1: Hi, this is Madonna.
0: En met Guus Meeuwis.
2: Hi, mijn naam is Guus Meeuwis.
0: Hij doet het zelfs met Rihanna.
3: Hey, this is Rihanna.
0: Hij draait ze allemaal. Dave Vloed. Omroep Land van Kuik. The Weekend Kick.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroepelvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als minister van Justitie met 50 tegen 49 stemmen. Democraten vrezen dat hij door Trump wordt ingezet tegen politieke tegenstanders. Twee Republikeinen, Susan Collins en Lisa Murkowski, stemden ook tegen. Blanche was al waarnemend minister sinds april, na het ontslag van voorganger Pam Bondi. Orkaan Dolphin heeft de zuidelijke Japanse eilandregio Okinawa hard getroffen. 6 mensen raakten gewond, ruim 50.000 gebouwen zitten zonder stroom en bijna 20.000 passagiers kregen te maken met geannuleerde vluchten. Gisteren kregen bijna 260.000 inwoners opdracht te evacueren. De orkaan trekt richting China en Taiwan, waar ook al maatregelen worden genomen. 4 mannen zijn aangehouden na een inbraak in een brandweerkazerne in Aalsmeer. De verdachten vluchten met een auto waarna de politie een korte achtervolging inzette. Uiteindelijk konden ze in Amsterdam worden aangehouden. Dit jaar zijn er al tientallen inbraken geweest in kazernes door het hele land. Het gaat de dieven vooral om duur redgereedschap. Het Russische leger claimt een fabriek van wapenproducent Firepoint in Oekraïne te hebben aangevallen, waar onderdelen voor de kruisraket Flamingo worden geproduceerd. Ook werd een olieopslag bij Kiev getroffen. In het dorp Puchivka kwamen door een droneaanval op een woning een grootvader, grootmoeder en 3-jarige kleinzoon om het leven. In Kiev viel 1 dode. Het weer tot slot zonnig, maar later meer bewolking. Er waait maar weinig wind en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 25 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
4: Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.

0: Het is weer 1 uur geweest. Tijd voor het gezelligste café van het Land van Kuik, dat maar eens per 2 weken open is. Pak er iets te drinken bij en ga er goed voor zitten. Hier is café LVC met Marijn Driessen.
1: Een hele goede middag. Zo, er komt een sprake ineens heel hard door op mijn koptelefoon. Maar we begonnen met Don't Stop Believing van Journey hier op Omroep Land van Kuik. Goedemiddag, je luistert naar Café LVC. Welkom. We gaan er vandaag weer van alles doen. Zo gaan we natuurlijk ook even aandacht besteden aan het overlijden van Journey Kaagman. Afgelopen donderdag overlijdt zij op 79-jarige leeftijd aan de gevolgen van Parkinson. Dus daar even rond iets over 9:30 speciaal eerbetoon voor. Verder gaan we natuurlijk ook ons spel spelen. We zitten inmiddels ook weer in de studio in Mil. 2 weken geleden zaten we in Nijmegen in de studio. En toen hadden we Mette als artiest in de studio. Die 3 nummers bij ons live kwam optreden. En ja, wat was dat ongelooflijk mooi om te doen. Reacties die kunnen vandaag gestuurd worden naar 0485-381-777. Altijd leuk als je iets van je kan laten horen. We gaan verder met Sailor. Dit is Traffic Jam.

Clitus Clearwater Revival, Batman Rising hier op Omroep Land van Kuik. Ik maak daar trouwens even een foutje met. Dat was natuurlijk vorige week, niet 2 weken geleden. Ik werd ook een beetje afgeleid, want de koptelefoon geeft maar aan 1 kant audio. Dus dat is een beetje vervelend te presenteren. Nou ja, shit happens. Je luistert naar Café OVC. Je kunt erbij zijn. 0485-381-777. En de volgende plaat is wel een bijzondere. Een nummer van Gordon Lightfoot. Heeft in Nederland niet echt veel hits gehad. Sundown, dat is wel een hitje van hem geweest. Kwam tot de 16e plaats in de top 40. Canadese zanger is dat. Singer-songwriter. In de VS ook wel redelijk groot geworden. Maar dit nummer is zelfs daar onbekend wat we gaan draaien. Een nummer uit 1976. Ik zou zeggen, ga ervan genieten. Dit is Protocol.

Splitsing. Afkomstig uit Groningen, wind en zeilen hier op Omroep Land van Kuik. En in 1990 voerde Peter Groot-Kommelink de zanger van Splitsing. Samen met toetsenist Herman Grimmink, duo De Jazzpolitie. En die hadden natuurlijk succes met liefdesliedjes en Ze Zijn Terug. En zometeen gaan we even een ode brengen aan Journey Kaagman. Zij overleed afgelopen donderdag op 79-jarige leeftijd aan de ziekte van Parkinson. Daar gaan we even uitgebreid bij stilstaan met een biografie en een bijpassend nummer wat je niet veel meer op de radio hoort. Ook in het kader van de onbekende van de bekende. Maar eerst gaan we even de Cranberries draaien. Dit is Zombie.

We krijgen een bericht van André Zombie van de Cranberries. Wat lekker dat ik dat nog bij jou mag horen. Nou, super graag voor jou gedraaid. En ook Twan, die is er ook weer lekker bij. Dus bedankt voor jullie reacties. En je kunt er zeker bij zijn. 0485-381-777. Dan nu even een bijzonder moment. We gaan even ergens bij stilstaan. Namelijk bij het overlijden van Journey Kaagman. Ze werd 79 jaar en overleed donderdag aan de ziekte van Parkinson. Dus laten we het eventjes over haar gaan hebben. Ze werd namelijk geboren in 1947. Haar zangcarrière begon ze bij de band The Rangers. En The Rangers, dat was een schoolbandje. Daar staat helaas niks meer van online. Dus daar begon ze haar zangcarrière. En in 1969 werd ze gevraagd voor de band Earth and Fire. Earth and Fire, zangeres Manuela Perlot, die was daar net opgestapt. En ze waren van plan een hit te scoren. En nummer Seasons, dat werd geschreven door George Koyman, wouden ze gaan maken. En dat zou een hit moeten worden. Dus zo gezegd, zo gedaan. Ze maakte het nummer Seasons. Johnny Kaagman was 22 jaar toen ze dat inzong. En het werd een gigantische hit. In Nederland heeft het op nummer 2 gestaan. En zelfs in Japan werd het een nummer 2 hit. Dus goed, Earth and Fire had hun naam gevestigd. En in 1970 begonnen ze met het opnemen van hun eigen album getiteld Earth and Fire. En ook dit album leverde weer 2 hits op. Wild and Exciting en Ruby is the One. Dit was in 1970 en in die tijd besloten ze wat meer de progrock kant op te gaan. Progressieve rock, een beetje in de stijl van The Doors en Jefferson Airplane, dat soort bandjes. Dus zo namen ze in 1971 het album Song of the Marching Children op, met daarop de 18 minuten versie van Song of the Marching Children. En dit album leverde nog een hit op, namelijk Storm and Thunder. Na dit album verlegden ze zich iets meer richting pop. Zo maakten ze in 1972 het nummer Memories, wat gewoon een dikke nummer 1 hit werd. Ook het nummer Make Me Tomorrow, Make Me Tonight uit 1973 kwam daar vlak achteraan. Het nummer Only Time Will Tell uit 1975. En vanaf eind jaren 70, toen waren ze even een paar jaar een beetje uit de vergetelheid geraakt. En stonden ze even een tijdje niet meer in de hitlijsten. Toen besloten ze zich wat meer te gaan richten op disco. En daar maakten ze in 1979 het nummer Weekend. En Weekend, dat werd gewoon een ongelooflijk grote nummer 1 hit. Tot op de dag van vandaag wordt dat heel veel nog gedraaid op de landelijke radio. Weekend werd uiteindelijk ook hun grootste hit. Nou, in de jaren 80 ging het bergafwaarts met Earth and Fire. Er kwamen nog een paar albums, waaronder Andromeda Girl. Maar in 1983 ging de band toch uiteindelijk uit elkaar. In die tijd ging Johnny Kaagman zich richten op een solo carrière. Ze maakte 2 solo albums en stond in 1983 zelfs naakt in de Playboy. In 1987 kwam Earth and Fire nog eenmalig een paar jaar bij elkaar, maar ook dit stopte alweer snel. In 2000 werd zij voorzitter van Stichting Konamus. Dat was eigenlijk de voorloper van Stichting Buma Cultuur. Waarmee ze zich inzetten voor de rechten van muziekindustrieën. Vanaf 2002 tot 2008 werd ze jurylid bij het televisieprogramma Idols. En daarna is ze helaas niet veel meer in de media verschenen. In 2012 werd bekend dat zij Parkinson had. En hier is zij afgelopen donderdag aan overleden. Ik wil even iets bijzonders van haar draaien. Een nummer wat mensen eigenlijk nooit echt meer op de radio, wat eigenlijk nooit meer echt op de radio wordt gedraaid. Het is wel, ik ben een jaar geleden bij de Earth and Fire fandag geweest. En ik kwam er daar wel achter dat het wel echt het meest gewaardeerde nummer van Earth and Fire was. Het is een nummer van 18 minuten, ik heb het al heel even genoemd, uit 1971. En hier laat de band echt zien hoe progressief ze zijn. Dit is Song of the Marching Children. 18 minuten, ga ervan genieten.

En daar hoorde je hem in zijn volledigheid. 18 minuten en 24 seconden. En zover ik weet is deze nog nooit op de Nederlandse radio gedraaid. Zal vast ooit een keer gebeurd zijn, maar hij wordt bijna nooit meer in zijn volledigheid gedraaid. Earth and Fire met Song of the Martin Children.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Funrun in Mil op zondag 23 augustus. De Funrun is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Funrun is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
7: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Saudi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben gisteren een wederzijds defensieverdrag ondertekend. Volgens de overeenkomst wordt een gewapende aanval op één van de drie landen gezien als een aanval op alle drie de landen. De landen verplichten zich daarmee tot gezamenlijke verdediging bij mogelijke aanval op een bondgenoot. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren de A12 bij Den Haag door de Utrechtse baan op te gaan en zich bij de tunnelbak op te stellen. De niet aangekondigde actie is een reactie op droogte in Nederland en bosbranden in Frankrijk, Spanje en Limburg. Ze eisen een volledige stop op fossiele brandstoffen en kondigen voor 19 september een grotere blokkade aan. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als minister van Justitie met 50 tegen 49 stemmen. Democraten vrezen dat hij door Trump wordt ingezet tegen politieke tegenstanders. Twee Republikeinen, Susan Collins en Lisa Murkowski, stemden ook tegen. Blanche was al waarnemend minister sinds april, na het ontslag van voorganger Pam Bondi. Vier mannen zijn aangehouden na een inbraak in een brandweerkazerne in Aalsmeer. De verdachten vluchten met een auto waarna de politie een korte achtervolging inzette. Uiteindelijk konden ze in Amsterdam worden aangehouden. Dit jaar zijn er al tientallen inbraken geweest in kazernes door het hele land. Het gaat de dieven vooral om duur redgereedschap. Het weer tot slot zonnig, maar later meer bewolking. Er waait maar weinig wind en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 25 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
9: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen. Beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak.
2: Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
10: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
11: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Terug naar 1984. Herman Brood en Henny Vrienten. Met Als je wint hier op Omroep Land van Kuik. Kwam in Nederland tot de 7e positie. In België werd de 22e positie gehaald in de Ultra Top 50. En er is zelfs nog een Vlaamse versie van die we net hebben gevonden. Van Axel Peleman uit 2009.

0: hier. Ze holen.
1: Nou, het zal wel een soort dialect zijn of zo. Nou, het is een beetje een tame versie, maar ik vind het wel grappig. 2009, Exo Peleman. Hey, welkom bij het tweede uur van Café OVC. We krijgen weer leuke reacties binnen. Emiel en Danielle zijn daar lekker aan het meeluisteren op de camping. Heel veel luisterplezier en ga genieten van dit prachtige weer. En wil jij een reactie geven, een verzoekje aanvragen of even in de uitzending komen? Het kan allemaal. Daarvoor is het nummer 0485-381-777. En je kunt ook weer meedoen aan ons spelletje, want we hebben weer een benaderingsvraag voor je. Te winnen is een Marcel Green Soap verwendpakket. Mede mogelijk gemaakt door de zorgwinkel in Druten. En daarvoor is de vraag: hoeveel dagen bestaat Omroepland van Kuik in zijn huidige vorm? Dus hoeveel dagen bestaat Omroepland van Kuik in zijn huidige vorm? Natuurlijk weet je niet het precieze antwoord, maar hey, stuur gewoon een getal in. Hè. Als je luistert, het is een kleine moeite, stuur gewoon een getal in. En ja, als je dichterbij zit, dan win jij die prijs. Dat Marcel Green Soap-pakket. En dat komt dan ook zo snel mogelijk naar je toe. Hoef je verder niks voor te doen. We gaan verder met The Police. Every little thing she does is magic.

Nou, dit vind ik nou echt zo'n... Je gaat achterover zitten en je gaat alles eens even goed overdenken plaat. Billy Joel met My Life hier op Omroep Land van Kuik. We zijn bezig met ons spelletje, onze benaderingsvraag, waarvoor je een Marcel Green Soap verwendpakket kunt winnen. En daarvoor is de vraag vandaag... Hoeveel dagen bestaat Omroep Land van Kuik in zijn huidige vorm? Dus hoeveel dagen bestaat Omroep Land van Kuik in zijn huidige vorm? Nou, ik kan je vertellen, het is iets tussen de 800 en de 2000. Ongeveer daar moet je zitten. Ja, je kunt altijd gewoon even een getal intoetsen. Hè? Nou ja, wie dichterbij zit, die wint in principe dat pakket gewoon. Daarvoor is het nummer 0485-381-777. Sowieso altijd leuk als je erbij bij bent. We gaan verder met The Babies. A Piece of the Action. Zometeen ook nog LVC Live, dus blijf lekker luisteren.

Kick, de band van Daniel Loos. Het giet zoals het giet. Even wat dialect hier op Omroep Land van Kuik. Ik had het laatste gesprek over met mijn vader. En toen we vroegen ons af, waarom is dialectmuziek nou nog altijd zo in trek? Ja, dialect is ergens gewoon heel relativerend. Het staat zo dicht bij... Zeker vroeger werd er voornamelijk dialect Neder-Saksisch gesproken in dat soort omgevingen. Het staat gewoon zo dicht bij de beuren. Ik vind altijd heel, ik vind dat mooi. Zeker Daniel Loos is daar ontzettend goed in om hele relativerende teksten te maken. Zometeen hoor je LVC live. En we hebben dit keer gekozen voor een klassieker. Nou, dat na de volgende plaat van Supertramp, Breakfast in America.

0: Supertramp, Breakfast in America, hier op Omroep Land van Kuik. En daarmee is het 3:30 geworden, tijd voor LVC Live. We gaan in 1968 naar de Folsom State Prison, om precies te zijn. Ik wou even een klassieker draaien, omdat dit gewoon wel een van de meest indrukwekkende optredens was uit die tijd. Johnny Cash, die had toch wel een beetje een cowboy-imago. Dus trad hij in 1968 op in Folsom State Prison. En het bijzondere vind ik van dit nummer is, je hoort gewoon al die criminelen, moordenaars, echt al het, ja, al het tuig wat daar een beetje opgesloten zat, wat natuurlijk nooit geen amusement kende en eigenlijk alleen nog maar verder in isolement raakte, hoor je daar gewoon juichen als Johnny Cash binnenkomt met zijn gitaar en Folsom Prison Blues voor ze gaat spelen en zingen. Nou, laten we er eens naar gaan luisteren.
1: Cash.

Neil Diamond, Beautiful Noise hier op Omroep Land van Kuik. En daar in de zorgwinkel zijn ze ook alweer aan het meeluisteren. Pa zei, zou je eens een wat onbekende nummer uit een van de Elvis films willen draaien? Natuurlijk, die komt er voor je aan. Cheryl van Elvis Presley.

Persoonlijk vind ik dit een van de betere nummers van The Cats, What a Crazy Life, met Kees Veerman als zanger uit 1967. Ik ben laatst bij een tribute geweest van The Cats onder leiding van Tim Knol. En ja, dat was echt heel erg gaaf. Dan hoor je ook hoe divers zo'n band is. Dat ze eigenlijk veel meer hebben gemaakt dan de welbekende paningssounds om ze bekend staan. Zoals, zoals meer dit soort nummers. Heel erg gaaf. Hey, we zijn nog steeds bezig met ons spel. Er komen al een aantal leuke reacties binnen. De vraag van vandaag is: hoeveel dagen bestaat Omroep Land van Kuik in zijn huidige vorm? Dus hoeveel dagen bestaat Omroep Land van Kuik in zijn huidige vorm? En natuurlijk weet je dat niet precies. Dus ja, ik zeg, toets gewoon lekker een antwoord in. En dan, als je er dichtstbij zit, dan heb je gewonnen. En daarvoor is het nummer 0485-381-777. En te winnen is een Marcel Green Soap verwendpakket. We gaan verder met de regioplaat. Die is deze keer van Gerard van Maasakkers. Toch wel een beetje een van de meest prominente Brabantse artiesten. 18 oktober geeft hij een concert in de Schouwburg in Venray. En daar ben ik ook bij. Dan de beste man is inmiddels 77. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe hij het gaat doen. En dit is wel een van zijn grootste hits. Later nog gecoverd door Benny Jolink. Dit is Achter de Schuur.

More Than Talking. Met Jeroenomans Cadillac hier op Omroepland van Kuik. En er worden buiten het café verzoekjes aangevraagd, maar ook in het café. Ricardo, mijn oude trouwe technicus, die vroeg: hey, ik heb even zin in Coco Jumbo van Mr. President. Zullen we die alsjeblieft draaien? Nou, die draai ik dan speciaal voor jou.

Mr. President, Coco Jamona, speciaal voor jou, Ricardo, voor al die trouwe uren technische dienst. Hey, het programma zit er alweer op. Nou, het was wel weer een bijzondere uitzending waarin we even een ode brachten aan Johnny Kaagman. Die natuurlijk overleed op 79-jarige leeftijd aan de gevolgen van Parkinson. Met de Song of the Marching Children. Ja, ik vind het toch wel bijzonder. Ik hoorde gisteren toevallig ergens anders een special. En daar werd heel erg de nadruk gelegd op de disco-tijd. Terwijl voor mij persoonlijk vond ik juist een prog-rock-tijd. Echt begin jaren 70. Dus het album Song of the Marching Children. Het album Earth and Fire uit 1970. Ja, dat vond ik wel heel erg bijzonder. Ja, we sluiten ook af met een winnaar. Want de vraag van vandaag, waarmee je een Marcel Green Soap verwendpakket kon winnen, was: hoeveel dagen bestaat Omroepland van Kuik in zijn huidige vorm? En nou stuurde André een berichtje naar de studio. Hij dacht 1555 dagen en zit daarmee het dichtste bij, want het is namelijk 1680 dagen. 1 januari 2022 kregen wij de officiële licentie voor de gemeente Land van Kuik. André, je hebt gewonnen. Marcel Green Soap-pakket. Die komen we zeker of komen wij langsbrengen of we sturen hem op. Net hoe je het wil. Dat regelen we allemaal even buiten de uitzending. Dan nog even leuk nieuws voor Hazes-fans. Er zijn namelijk recent bandopnames gevonden van het volledige concert wat Hazes gaf in 1998 in Benidorm. Dit is vrijdag ook op een ander radiostation in zijn volledigheid uitgezonden. En 18 augustus komt het uit op Spotify. Dus ik wil even een plaatje van Hazes draaien. Dus voor al die fans die ook houden van de live concerten van Hazes. 18 augustus komt het concert uit 1998 uit op Spotify in de vorm van een album. Dus gaan we even iets van Hazes draaien. Dit is Ik Meen Het. Ik ben er over 2 weken weer. Veel luisterplezier. Blijf luisteren naar Omroep Land van Kuik. Hoi hoi.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
4: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl. Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Hongaarse regeringspartij Tisza draagt jurist András Baka voor als nieuwe president. Hij was eerder voorzitter van het Hongaarse Hooggerechtshof en werkte bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Naar verwachting stemt het parlement dinsdag in met zijn benoeming. Het presidentschap in Hongarije is vooral een ceremoniële functie. In Rotterdam is een 26-jarige man aangehouden voor twee steekpartijen en een poging daartoe. De aanvallen vonden vanochtend binnen een half uur plaats in Delfshaven en Overschie. Twee mannen raakten gewond, van wie er één naar het ziekenhuis is gebracht. Volgens de politie waren de slachtoffers willekeurig uitgekozen. Saudi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben gisteren een wederzijds defensieverdrag ondertekend. Volgens de overeenkomst wordt een gewapende aanval op één van de drie landen gezien als een aanval op alle drie de landen. De landen verplichten zich daarmee tot gezamenlijke verdediging bij een mogelijke aanval op een bondgenoot. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als minister van Justitie met 50 tegen 49 stemmen. Democraten vrezen dat hij door Trump wordt ingezet tegen politieke tegenstanders. Twee Republikeinen, Susan Collins en Lisa Murkowski, stemden ook tegen. Blanche was al waarnemend minister sinds april, na het ontslag van voorganger Pam Bondi. Het weer tot slot zonnig, maar later meer bewolking. Er waait maar weinig wind en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 25 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
8: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
8: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Bij Omroep Land van Kuik hoor je deze classics en hits. En ook deze.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Op zondag 9 augustus is Marcel Hermans te gast in het radioprogramma Plein 33. Hij bespreekt een bijzondere reunie op donderdag 13 augustus 2026... op het circuit Lombok in Kuik, Sint Agatha... waar oud-coureurs en liefhebbers samenkomen om herinneringen op te halen. De bijeenkomst biedt ook historische presentaties... en een tentoonstelling van klassieke motoren. Luister tussen 12 en 2 naar de verhalen achter deze unieke reunie. De 14-jarige Mette Smits uit Mil heeft zaterdag haar radiodebuut gemaakt... in het programma Café LVC, waar ze 3 operacovers zong. Ongeveer een jaar geleden ontdekte ze haar talent tijdens het Eurovisie Songfestival. Mette droomt van een studie aan het conservatorium en een carrière als soloartiest. In het natuurgebied aan de Maasheeseweg is donderdagmiddag opnieuw brand ontstaan. Het ging om een plek waar eerder deze week al een natuurbrand woedde. De brandweer zette direct meerdere eenheden in om uitbreiding van het vuur te voorkomen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Zonnig, maar later meer bewolking. Er waait maar weinig wind. En de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 25 graden.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar. Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: overal bijzondere activiteit voor jong en oud. Doe dan mee aan de Funrun in Mil op zondag 23 augustus. De Funrun is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Funrun is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: Check onze website. Omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Duitse politie heeft een speciaal radarsysteem geplaatst op de luchthaven van Leipzig en Halle. Het is een reactie op het incident waarbij een drone met explosief materiaal op de luchthaven werd gevonden, niet ver van een Oekraïns transportvliegtuig. Een vrachtvliegtuig meldde eerder ook een botsing met een onbekend object. De nieuwe radar kan drones van grote afstand al detecteren. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht geprobeerd een partij in beslag genomen illegale sigaretten te stelen. 5 verdachten zijn aangehouden, 1 van hen raakte gewond. De politie onderzoekt of de inbraak verband houdt met de vondst van 1,2 miljoen illegale sigaretten gisteren in Delft. De Hongaarse regeringspartij TISZA draagt jurist András Baka voor als nieuwe president. Hij was eerder voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof en werkte bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Naar verwachting stemt het parlement dinsdag in met zijn benoeming. Het presidentschap in Hongarije is vooral een ceremoniële functie. Saudi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben gisteren een wederzijds defensieverdrag ondertekend. Volgens de overeenkomst wordt een gewapende aanval op 1 van de 3 landen gezien als een aanval op alle 3 de landen. De landen verplichten zich daarmee tot gezamenlijke verdediging bij een mogelijke aanval op een bondgenoot. Het weer tot slot zonnig, maar later meer bewolking. Er waait maar weinig wind. En de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 25 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
4: Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Nieuwe muziek van Gracie Abrams. En zoals we vandaag gewend zijn, duikt ze weer diep de emoties in. De track Good Reason gaat over het zoeken naar een geldige reden om een relatie echt los te laten, terwijl je verstand en je gevoel compleet met elkaar in strijd zijn. Eerlijk, breekbaar en met die herkenbare, meeslepende sound.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Zonnig, maar later meer bewolking. Er waait maar weinig wind. En de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 25 graden.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf
3: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
5: Omroep Land van Kuik.
6: Dichterbij dan je denkt.
7: Check onze website. Omroeplvc.nl.
8: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De politie heeft in Den Haag een blokkade van de A12... door zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion beëindigd. De demonstranten werden van de weg gehaald en buiten de stad weer vrijgelaten. Eén activist is aangehouden op verdenking van mishandeling van een agent. Extinction Rebellion wil op 19 september opnieuw de A12 blokkeren. Jorge Messi, de vader en zaakwaarnemer van Lionel Messi, is op 68-jarige leeftijd overleden. Hij stierf gisteren in een kliniek in Argentinië na een lang ziekbed. Jorge speelde jarenlang een belangrijke rol in de carrière van zijn zoon en was betrokken bij zijn transfers naar onder andere Barcelona en Inter Miami. De Duitse politie heeft een speciaal radarsysteem geplaatst op de luchthaven van Leipzig en Halle. Het is een reactie op het incident waarbij een drone met explosief materiaal op de luchthaven werd gevonden, niet ver van een Oekraïens transportvliegtuig. Een vrachtvliegtuig meldde eerder ook een botsing met een onbekend object. De nieuwe radar kan drones van grote afstand al detecteren. De Hongaarse regeringspartij TISZA draagt jurist András Baka voor als nieuwe president. Hij was eerder voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof en werkte bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Naar verwachting stemt het parlement dinsdag in met zijn benoeming. Het presidentschap in Hongarije is vooral een ceremoniële functie. Het weer droog met wat sluierbewolking en weinig wind uit het noorden. De minimumtemperatuur vannacht ligt rond de 12 graden. Morgen wordt het zonnig en erg warm. In het zuiden kan het 30 tot lokaal 32 graden worden. In de rest van het land zo'n 25 tot 29 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
10: Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
11: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
9: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
10: Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
12: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Het is weer tijd.
13: We'll be setting it from this location.
7: Voor een vette mix.
13: Die horen we binnen about an hour.
7: Speciaal geselecteerd door de zaterdagploeg van Omroep Land van Kuik.
13: Alright, we're ready.
7: Met strakke overgangen. Pompende beats. En met alleen... de grootste hits. Welkom. Dit is de Zaterdagploeg Weekend Mix. Jouw perfecte weekendboost.

0: De Amerikanen zijn in Saoedi-Arabië. De eerste troepen zijn geland.
1: Just 2 hours ago, Allied Air Forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait. The 28 countries with forces in the Gulf area drive Saddam from Kuwait by force. We will not fail, fail, fail, fail.
2: Bij Weesp is vanavond een jumbojet van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al neergestort. Het toestel is waarschijnlijk in de lucht geëxplodeerd.
0: Angstige spanning in de Sovjet-Unie. De Russen die zich verzetten tegen de nieuwe machthebbers bereiden zich voor op een aanval van het Sovjet-leger.
3: In Waco in Texas dus heeft een collectieve zelfmoordactie een einde gemaakt aan de belegering van het complex van de secte van David Koresh.
4: This is an area the size of a city block that's on fire. We are not talking about a small fire here. This is a big blaze.
3: Om 2:30 vanmiddag werd het zuiden van Californië verrast door een zware aardschok. De schaal van Richter sloeg uit tot
5: een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
6: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl.

0: rijd met een T.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja.
4: Ja.
2: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Bij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
7: Claimstichting Veilige Bakfiets heeft haar achterban versneld opgeroepen om een volmacht af te geven nadat Baboe, moederbedrijf Axel, woensdag uitstel van betaling kreeg. Zo'n surseance gaat vaak vooraf aan een faillissement. Voorzitter Esther van Garderen zegt dat een volmacht nodig is om een rechtszaak te starten. Duizenden mensen kwamen vanmiddag samen bij het Martin Luther King Park in Amsterdam voor de World Pride March. Om 16:30 vertrok de optocht richting het Museumplein. Volgens de organisatie is de mars een uiting van solidariteit en zichtbaarheid voor de LHBTQ+ gemeenschap. Deelnemers droegen regenboogvlaggen en vlaggen van landen waar homoseksualiteit strafbaar is. Na een schietpartij op een school in het Thaise Nonthaburi vlakbij Bangkok is het dodental nu gestegen naar 9. Een 14-jarige leerling doodde gisteren 5 schoolmedewerkers, waaronder 3 docenten en ook zijn grootouders. Een 12-jarig meisje overleed vandaag later in het ziekenhuis. 22 mensen raakten gewond, van wie 14 nog zijn opgenomen. En de politie heeft vanmiddag de blokkade opgegeven van de A12... die werd uitgevoerd door Extinction Rebellion. Ongeveer 50 betogers hebben de snelweg ruim 2 uur bezet. 1 demonstrant werd aangehouden wegens mishandeling van een agent. XR organiseerde de actie vanwege Nederlandse droogte en bosbranden in Frankrijk, Spanje en Limburg. En dan het weer. Vanavond is het op veel plaatsen overwegend droog en aangenaam buitenweer, met een afwisseling van heldere perioden en sluierwolken. Er staat weinig wind, behalve vlak aan de westkust. Rond zonsondergang varieert de temperatuur van 18 tot 22 graden.
6: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
4: Welkom bij de Avondclub. We zijn blij dat je luistert naar de allerbeste selectie van de Avondclub tracks. Dit is de Avondclub non-stop met jouw weekendbreak. Van Peter en Martijn bij Omroep Land van Kuik. De Avondclub.

0: studio is gestofzuigd. De ramen gewassen. En de microfoon afgestoft.
1: We zijn er klaar voor.
2: Een paar praktische zaken. In de eerste plaats wil ik nog eens herhalen. We kunnen dit alleen doen als we dat met z'n 17 miljoenen doen.
1: Hier is Peter Linders. Op

0: Wij zeggen goedenavond tegen alle luisteraars, alle clubleden hier bij de Avondclub bij Omroep Land van Kuik. En een goede avond wil zeggen een goed weekend. En je hebt een speciale versie vandaag. Het is de versie non-stop Avondclub, speciaal voor onze clubleden. We hebben ontzettend goede tracks hebben geselecteerd. Het is jouw weekendbreak. En ik zeg de selectie van Peter en Martijn vandaag. Een uurtje, geniet ervan. En wij gaan de clubdeuren gaan we opengooien. Ben je er klaar voor?
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Please strap yourself in securely.
2: Omroep Land van Kuik telt af. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Het is nu officieel tijd voor de Avondclub.
0: Geniet ervan.

0: Er zijn in het Land van Kuik een heleboel clubs waar je lid van kunt worden.
1: Maar er is maar één avondclub.
0: Word nu ook lid van de leukste club in het Land van Kuik. Ga naar avondclub.nl en like.

0: Zo direct in de avondclub.
1: De avondclub knijtert van Peter Martijn. Maar eerst even dit.
2: Bom, bom.
3: Ben je weer helemaal klaar vandaag? Heb je het even helemaal gehad? Omroep Land van Kuik laat je weer op. Met deze avondclub knijtert.

0: Als het donker wordt in het land van Kuik, is er een plek waar de on-air-lamp nog brandt.
1: Daar brandt nog licht.
0: De avondclub.
2: Please enter your password.
0: Omroep Land van Kuik.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Zin in een sportieve, gezellige

0: een vooral bijzondere activiteit voor jong en oud. Doe dan mee aan de Fun Run in Mil op zondag 23 augustus. De Fun Run is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Fun Run is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
3: De Merwedebrug heeft zwakke plekken en elk zwaar voertuig dat er overheen rijdt vergroot de schade. Hans Rammeler, praktijkhoogleraar bij de TU Delft, stelt dat truckchauffeurs die de brug bereiden effectief door rood rijden. Rijkswaterstaat waarschuwt hier niet zonder reden voor, omdat de brug op een kritiek punt kan bezwijken. Een drone vloog het Bulgaarse luchtruim in en explodeerde in een zonnebloemveld bij het dorp Kardam, op 1 kilometer van de Bulgaars compressiestation en 200 meter van de Roemeens compressorstation van de Trans-Balkan-pijplijn. Er vielen geen gewonden. De drone droeg volgens premier Radev een aanzienlijke hoeveelheid explosieven en werd niet opzettelijk ingezet. Claimstichting Veilige Bakfiets heeft haar achterban versneld opgeroepen om een volmacht af te geven nadat Baboe, moederbedrijf Axel, woensdag uitstel van betaling kreeg. Zo'n surseance gaat vaak vooraf aan een faillissement. Voorzitter Esther van Garderen zegt dat een volmacht nodig is om een rechtszaak te starten. Duizenden mensen kwamen vanmiddag samen bij het Martin Luther King Park in Amsterdam voor de World Pride March. Om 16:30 vertrok de optocht richting het Museumplein. Volgens de organisatie is de mars een uiting van solidariteit en zichtbaarheid voor de LHBTQ+ gemeenschap. Deelnemers droegen regenboogvlaggen en vlaggen van landen waar homoseksualiteit strafbaar is. En dan het weer. Vanavond is het op veel plaatsen overwegend droog en aangenaam buitenweer, met een afwisseling van heldere perioden en sluierwolken. Er staat weinig wind, behalve vlak aan de westkust. Rond zonsondergang varieert de temperatuur van 18 tot 22 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

0: Je mama.
1: Yes, beste luisteraars, welkom terug bij Van Alles Wat op de zaterdagavond. Het is 7 uur geweest. Dat betekent we gaan een beetje opwarmen voor de zaterdagavond. Die is natuurlijk al begonnen. Je hebt net gegeten, after dinner dipje. En dan komt Christo werkens aan met de Van Alles Wat. Om even weer een beetje de energie erin te krijgen. Mij betreft moeten de subwoofer een stukje harder zetten. En ik heb voor jullie een leuke selectie gemaakt van platen. Een aantal classics, maar ook heel veel splinternieuwe heb ik voor jullie uitgezocht. En als je een aanvraag wilt doen, kun je ook even een bericht sturen naar de studio. Dat kan via de postduif of via de fax. Net wat je wil. En we gaan even lekker een uurtje draaien tot 8 uur. We zitten hartje zomer. We zitten alweer in augustus, jongens. En we hebben warm weer dit weekend. Morgen ook weer 30 plus graden, geloof ik. Dus vandaar lekker een beetje warme beats. Hè? Ja, dit is natuurlijk een nieuwe versie van de classic van Pat B. Dit is Turn the Tide, de versie van Dimitri Vegas.

Ja, couscous van Bo en Inja hierbij van alles wat. Je luistert naar Omvlam van Kuik. Het is 7 uur geweest. En je luistert misschien wel naar de beste zender van de gemeente Land van Kuik. Live uitgezonden vanuit Mil. En ik heb voor jullie nog meer nieuwe muziek. Namelijk een nieuwe remix van Dom Dolla van de plaat van Ketama. Comes and Goes heet deze. Tijdje teruggedraaid. Dit is de remix.

0: Yes, Weekend is Part 1 hebben we scooter officieel, The Logical Song. En dit is de versie van Changing Faces. Ik had er nog nooit van gehoord, maar dat is een drum and bass producer uit Slowakije. Ja, dit is van alles wat. Ik heb een aanvraag binnengekregen van onze Dominique. Die wil graag deze plaat horen van Koen. En die heet Dum.
1: Van alles wat. Omroep Land van Kuik.

0: Wees met hem aan. Steek aan het ding, Pieter.
1: Beam!

Yes. Dit is natuurlijk All-Star van Smash Mouth. En dit nummertje werd bekend toen met de film Shrek. 2001 of zo was dat. Dat is al wel lang geleden. Toen was ik zelf al hoogst 50. Jij luistert van alles wat. Het is bijna 7:30. En nieuwe muziek van High Contrast. En dit was dit Around Me. En je hoort hem voor het eerst hierbij van alles wat.

Yes, nieuwe muziek op de zender. Dit was de nieuwste plaat van High Contrast. Around Me, het is wat. En ik heb een aanvraag binnengekregen van onze Rick. Die woont hier trouwens ook in Mil, toevallig. En die wil graag een echte oude smartlap horen van Frank en Mirella. De vissers van San Juan. Maar eerst even een jingeltje tussendoor, omdat het natuurlijk zomer is, hè.

Daar is eigenlijk gewoon mijn muziek, hè. Dat is echt van alles wat plaat. Aangevraagd door onze Rick. Ik weet niet, ter ere van wat. Het gouden huwelijk of zo. Ik zou het niet weten. Maar in ieder geval, ja, je kan eigenlijk alles, hè. Je hoort het wel. Dan moet ik eigenlijk even gewoon even een van de hele dikke terrorplaat hier na draaien. Ik zit even te kijken. Ik zal mijn tas met LP's erbij pakken. Oh ja, deze kan ik trouwens wel draaien. Van 9 times 9. En deze heet I Got Acid. Even een beetje wat de tempo erin te houden. Maar in ieder geval bedankt voor het aanvragen. Was leuk. Ja.

lekkere plaat van Critical Night Vision heet deze. En je hoort hem bij Van Alles Wat. Leuk dat je luistert. Mocht je trouwens nog een aanvraagje willen doen, dan moet je snel zijn. Hè? Want we hebben nog maar een 20 minuutjes ongeveer. En zijn uurtje gaat snel voorbij. Hè? Het is alweer 7:50 geweest. Nee, dat is helemaal niet waar trouwens. Het is 19:38. Ik kan niet eens klok lezen, jongens. Yes, dit is Van Alles Wat. Ik zal even kijken naar het weerbericht. Dat het nog een beetje warm wordt de komende dagen, dat geloof ik wel. Het is op dit moment nu nog rond de 24 graden en het koelt wel een beetje af vanavond. Dus als je, stel dat je buiten gaat zitten, misschien een lange box, misschien een beetje deet spuiten tegen de muggen. Hè? Ik zou het niet weten. Ik weet niet of er iets te doen is in de buurt, überhaupt qua evenementen en zo. Ik ben niet echt op de hoogte dit weekend. Maar je kunt altijd gewoon een pilsje pakken, toch, op zaterdagavond? Of mag ik dat niet promoten? Je kunt ook een glaasje thee drinken, natuurlijk. En Van Alles Wat lekker een beetje opwarmen. Dit is Grammatic, en dit is Badland Bandits.

Ja, plaatje van Friction, Stay It Is Bad. Ja, en ik zit altijd een beetje het internet af te schuimen, streunen naar nieuwe muziek. En er komen soms echt bijzondere dingen tegen. Ik heb bijvoorbeeld, dit heb ik gevonden, wacht eventjes. Heb ik in een heel speciaal mapje zitten. Wacht even, hier zitten we. En je kunt in principe met elke sample kun je wel een liedje maken. En dan krijg je zoiets als dit.

0: tell you to the baseline.
1: Een soort van insectenmuziek of zo. Ik weet niet precies wat voor stijl dat is, maar ik vind het wel grappig. Yes, van alles wat, dit plaatje van Oliver Tree, Let Me Down.

Yes, yes, Oliver Tree met Let Me Down. Ja, ik weet niet of jullie dat wisten, maar die is een tijdje terug, een maandje geleden of zo, is hij komen te overlijden bij een ongeluk met een helikopter. Die is toen, zijn een aantal helikopters tegen elkaar aangevlogen of zoiets. Ik weet het niet precies meer, maar ergens in Zuid-Amerika. Hij was een wereldtour aan het doen en toen is hij bij het, ja, het verplaatsen naar een andere locatie, ja, is het fataal afgelopen. Maar het was, ik vond wel een leuke artiest in ieder geval. Maakt leuke muziek. Dat was dus Oliver Tree. En dit is een plaat van Netsky. Of een Netsky remake van de plaat van de Shapeshifters. En dit is volgens mij een van de eerste platen van Netsky. Waardoor die eigenlijk bekend werd in België. En is nou een van de toch wel bekendere producers in het dance wereldje. Ja, en dit is een van de laatste nummers van vanavond. Het is al bijna 8 uur. Ik heb nog wat, even wat nummertjes klaarstaan. Even kijken, eentje kan ik er dan daarna nog draaien. Dus als je snel bent met een aanvraag, dan kan die nog gedraaid worden. Maar wie weet, het is zaterdagavond. Luister naar Ongeblank van Kuik. Dit is Van Alles Wat.

Yes! Ja, lekker plaatje van Jordan George. Get up and dance. Dat was de laatste plaat van vanavond. Ik ben er weer van tussen en ik wens jullie nog een prettig weekend. Tot volgende week, dezelfde tijd, dezelfde zender. Bedankt voor de aanvraag en houdoe.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
5: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
6: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.

0: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
1: Een 15-jarige jongen voorkwam vanmiddag mogelijk een groot ongeluk in Oud-Beierland. Toen de 22-jarige bestuurder van een bestelbus...

0: onwel werd, nam de jongen als bijrijder het stuur over en reed de berm in tegen een geparkeerde aanhanger aan. Een politiewoordvoerder noemde het optreden een heldendaad. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht en zijn toestand is nog niet helemaal duidelijk. Oekraïne heeft beloofd geen niet-Russische olietankers op de Zwarte Zee aan te vallen, mits deze geen Russische goederen vervoeren. Dit is goed nieuws voor Kazachstan, dat afhankelijk is van de Russische haven Novorossiysk voor olie-export. Kiev richt zich echter ook op commerciële vaartuigen om de Russische oliehandel te schaden, waardoor Kazachs scheepsverkeer ernstig verstoord raakte. De Merwedebrug heeft zwakke plekken en elk zwaar voertuig dat er overheen rijdt vergroot de schade. Hans Rammeler, praktijkhoogleraar bij de TU Delft, stelt dat truckchauffeurs die de brug bereiden effectief door rood rijden. Rijkswaterstaat waarschuwt hier niet zonder reden voor, omdat de brug op een kritiek punt kan bezwijken. Een drone vloog het Bulgaarse luchtruim in en explodeerde in een zonnebloemveld bij het dorp Kardam, op 1 kilometer van het Bulgaars compressiestation en 200 meter van het Roemeens compressorstation van de Trans-Balkan-pijplijn. Er vielen geen gewonden. De drone droeg volgens premier Radev een aanzienlijke hoeveelheid explosieven en werd niet opzettelijk ingezet. En dan het weer. Vanavond is het op veel plaatsen overwegend droog en aangenaam buitenweer, met een afwisseling van heldere perioden en sluierwolken. Er staat weinig wind, behalve vlak aan de westkust. Rond zonsondergang varieert de temperatuur van 18 tot 22 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Grave of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
5: Ja.
6: Ja.
4: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
7: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
8: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabri Techniek.nl.
9: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

nieuwe muziek van Eigen Bodem die je meteen op het puntje van je stoel zet. Rondé is terug met een krachtige herkenbare track over dat moment waarop het leven of de liefde je zo intens overvalt dat je alleen nog maar Oh My God kunt roepen. Een storm van emoties, meeslepende indie pop sound en de ijzersterke stem van Rihanna. She's got-

0: Vanavond is het op veel plaatsen overwegend droog en aangenaam buitenweer, met een afwisseling van heldere perioden en sluierwolken. Er staat weinig wind, behalve vlak aan de westkust. Rond zonsondergang varieert de temperatuur van 18 tot 22 graden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud. Doe dan mee aan de Funrun in Mil op zondag 23 augustus. De Funrun is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Funrun is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
5: De Iraanse president Massoud Pezeshkian stelt dat de huidige omstandigheden ideaal zijn om een overeenkomst met de Verenigde Staten te sluiten. Hij benadrukt dat Iran momenteel samenhang, kracht en eenheid kent en dat het land in de lopende oorlog tot nu toe zegevierde en machtig uit de strijd is gekomen. Een 15-jarige jongen voorkwam vanmiddag mogelijk een groot ongeluk in Oud-Beierland. Toen de 22-jarige bestuurder van een bestelbus onwel werd, nam de jongen als bijrijder het stuur over en reed de berm in tegen een geparkeerde

0: De aanhanger aan. Een politiewoordvoerder noemde het optreden een heldendaad. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht en zijn toestand is nog niet helemaal duidelijk. Oekraïne heeft beloofd geen niet-Russische olietankers op de Zwarte Zee aan te vallen, mits deze geen Russische goederen vervoeren. Dit is goed nieuws voor Kazachstan, dat afhankelijk is van de Russische haven Novorossiysk voor olie-export. Kiev richt zich echter ook op commerciële vaartuigen om de Russische oliehandel te schaden, waardoor Kazachs scheepsverkeer ernstig verstoord raakte. De Merwedebrug heeft zwakke plekken en elk zwaar voertuig dat er overheen rijdt vergroot de schade. Hans Rammeler, praktijkhoogleraar bij de TU Delft, stelt dat truckchauffeurs die de brug bereiden effectief door rood rijden. Rijkswaterstaat waarschuwt hier niet zonder reden voor, omdat de brug op een kritiek punt kan bezwijken. En dan het weer. Vanavond is het op veel plaatsen overwegend droog en aangenaam buitenweer, met een afwisseling van heldere perioden en sluierwolken. Er staat weinig wind, behalve vlak aan de westkust. Rond zonsondergang varieert de temperatuur van 18 tot 22 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Je radio. Leuk dat je luistert naar mijn mix hier bij Omroep.

0: zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
3: In de buurt van Volkel zagen agenten een gestolen auto rijden met een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken negeerde, koppelde de inzittende caravan los en vluchtte met hoge snelheid naar Uden. Daar reed de bestuurder opzettelijk in op een politiewagen, waardoor een agent gewond raakte en naar het ziekenhuis moest. Het voertuig werd 3 kilometer verderop aangetroffen. De politie zoekt nog naar de inzittende. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Hakan Fidan, roept Oekraïne en Rusland op aanvallen op schepen in de Zwarte Zee te staken via een moratorium. Het conflict treft inmiddels alle commerciële scheepvaart, inclusief 2 Turkse civiele vaartuigen die maandag door drones werden geraakt. Turkije, gelegen aan de Zwarte Zee, bemiddelde eerder succesvol over

0: graanexport. De Iraanse president Masoud Pezeshkian stelt dat de huidige omstandigheden ideaal zijn om een overeenkomst met de Verenigde Staten te sluiten. Hij benadrukt dat Iran momenteel samenhang, kracht en eenheid kent en dat het land in de lopende oorlog tot nu toe zegevierde en machtig uit de strijd is gekomen. Een 15-jarige jongen voorkwam vanmiddag mogelijk een groot ongeluk in Oud-Beierland. Toen de 22-jarige bestuurder van een bestelbus onwel werd, nam de jongen als bijrijder het stuur over en reed de berm in tegen een geparkeerde aanhanger aan. Een politiewoordvoerder noemde het optreden een heldendaad. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht en zijn toestand is nog niet helemaal duidelijk. En dan het weer. Vanavond is het op veel plaatsen overwegend droog en aangenaam buitenweer, met een afwisseling van heldere perioden en sluierwolken. Er staat weinig wind, behalve vlak aan de westkust. Rond zonsondergang varieert de temperatuur van 18 tot 22 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van
3: Kuik. Het is weer tijd.
4: We'll be sending from this location.
3: Voor een vette mix.
4: Die horen we binnen about an hour.
3: Speciaal geselecteerd door de zaterdagploeg van Omroep Land van Kuik.
4: All right, we're ready.
3: Met strakke overgangen. Pompende beats. En met alleen de grootste hits.
4: Right.
3: Welkom. Dit is de zaterdagploeg weekendmix. Jouw perfecte weekendboost.

Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie.

0: gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud. Doe dan mee aan de Funrun in Mil op zondag 23 augustus. De Funrun is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Funrun is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
2: Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers bevonden zich 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. Het ongeluk werd gemeld door de Braziliaanse media. De exacte oorzaak van de crash is nog niet bekendgemaakt. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten, machinebouwers en hun toeleveranciers. Dit baanverlies in de Duitse industrie heeft directe gevolgen voor Nederland, dat economisch nauw verbonden is met zijn grote oostenbuur. In de buurt van Volkel zag agent een gestolen auto rijden met een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken negeerde, koppelde een zittende caravan los en vluchtte met hoge snelheid naar Uden. Daar reed de bestuurder opzettelijk in op een politiewagen, waardoor een agent gewond raakte en naar het ziekenhuis moest. Het voertuig werd 3 kilometer verderop aangetroffen. De politie zoekt nog naar de inzittende. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Hakan Fidan, roept Oekraïne en Rusland op aanvallen op schepen in de Zwarte Zee te staken via een moratorium. Het conflict treft inmiddels alle commerciële scheepvaart, inclusief 2 Turkse civiele vaartuigen die maandag door drones werden geraakt. Turkije, gelegen aan de Zwarte Zee, bemiddelde eerder succesvol over graanexport. En dan het weer. Vanavond is het op veel plaatsen overwegend droog en aangenaam buitenweer, met een afwisseling van heldere perioden en sluierwolken. Er staat weinig wind, behalve vlak aan de westkust. Rond zonsondergang varieert de temperatuur van 18 tot 22 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor.

0: verkoop van computers en supplies, ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Disco Today. Met DJ RC. And now, Disco Today. Mixed by RC.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
4: De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier, David Eby, waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest, waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers bevonden zich 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. Het ongeluk werd gemeld door de Braziliaanse media. De exacte oorzaak van de crash is nog niet bekendgemaakt. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten, machinebouwers en hun toeleveranciers. Dit baanverlies in de Duitse industrie heeft directe gevolgen voor Nederland, dat economisch nauw verbonden is met zijn grote oosterbuur. In de buurt van Volkel zag agenten een gestolen auto rijden met een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken negeerde, koppelde de inzittende caravan los en vluchtte met hoge snelheid naar Uden. Daar reed de bestuurder opzettelijk in op een politiewagen, waardoor een agent gewond raakte en naar het ziekenhuis moest. Het voertuig werd 3 kilometer verderop aangetroffen. De politie zoekt nog naar de inzittende. En dan tot slot het weer. Vannacht is het droog met heldere perioden en sluierwolken bij weinig wind. Het koelt snel af naar zo'n 12 graden op de koudste plekken. En morgenochtend voert een zwakke wind uit het zuiden warme lucht aan.
3: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Op zondag 9 augustus is Marcel Hermans te gast in het radioprogramma Plein 33. Hij bespreekt een bijzondere reunie op donderdag 13 augustus 2026... op het circuit Lombok in Kuik, /Sint-Agata... waar oud-coureurs en liefhebbers samenkomen om herinneringen op te halen. De bijeenkomst biedt ook historische presentaties en een tentoonstelling van klassieke motoren. Luister tussen 12 en 2 naar de verhalen achter deze unieke reunie. De 14-jarige Mette Smits uit Mil heeft zaterdag haar radiodebuut gemaakt in het programma Café LVC, waar ze 3 operacovers zong. Ongeveer een jaar geleden ontdekte ze haar talent tijdens het Eurovisie Songfestival. Mette droomt van een studie aan het conservatorium en een carrière als soloartiest. In het natuurgebied aan de Maasheeseweg is donderdagmiddag opnieuw brand ontstaan. Het ging om een plek waar eerder deze week al een natuurbrand woedde. De brandweer zette direct meerdere eenheden in om uitbreiding van het vuur te voorkomen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht is het droog met heldere perioden en sluierwolken bij weinig wind. Het koelt snel af naar zo'n 12 graden op de koudste plekken. En morgenochtend voert een zwakke wind uit het zuiden warme lucht aan.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
2: De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier, David Eby, waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest, waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers bevonden zich 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. Het ongeluk werd gemeld door de Braziliaanse media. De exacte oorzaak van de crash is nog niet bekendgemaakt. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten, machinebouwers en hun toeleveranciers. Dit baanverlies in de Duitse industrie heeft directe gevolgen voor Nederland, dat economisch nauw verbonden is met zijn grote oosterbuur. In de buurt van Volkel zagen agenten een gestolen auto rijden met een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken negeerde, koppelde de inzittende caravan los en vluchtte met hoge snelheid naar Uden. Daar reed de bestuurder opzettelijk in op een politiewagen, waardoor een agent gewond raakte en naar het ziekenhuis moest. Het voertuig werd 3 kilometer verderop aangetroffen. De politie zoekt nog naar de inzittende. En dan tot slot het weer. Vannacht is het droog met heldere perioden en sluierwolken bij weinig wind. Het koelt snel af naar zo'n 12 graden op de koudste plekken. En morgenochtend voert een zwakke wind uit het zuiden warme lucht aan.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht is het droog met heldere perioden en sluierwolken bij weinig wind. Het koelt snel af naar zo'n 12 graden op de koudste plekken. En morgenochtend voert een zwakke wind uit het zuiden warme lucht aan.
1: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
2: De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier, David Eby, waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest, waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers bevonden zich 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. Het ongeluk werd gemeld door de Braziliaanse media. De exacte oorzaak van de crash is nog niet bekendgemaakt. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten, machinebouwers en hun toeleveranciers. Dit baanverlies in de Duitse industrie heeft directe gevolgen voor Nederland, dat economisch nauw verbonden is met zijn grote oosterbuur. In de buurt van Volkel zagen agenten een gestolen auto rijden met een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken negeerde, koppelde de inzittende caravan los en vluchtte met hoge snelheid naar Udem. Daar reed de bestuurder opzettelijk in op een politiewagen, waardoor een agent gewond raakte en naar het ziekenhuis moest. Het voertuig werd 3 kilometer verderop aangetroffen. De politie zoekt nog naar de inzittende. En dan tot slot het weer. Vannacht is het droog met heldere perioden en sluierwolken bij weinig wind. Het koelt snel af naar zo'n 12 graden op de koudste plekken. En morgenochtend